ons alleen zijn. Laat me nu maar soms wegvliegen uit je spinnenweb, uit het liefelijke net van je tedere vingers en je stem. Soms, laat me nu maar soms bedroefd zijn. Laat me nu maar soms neerzitten in de herfstige stad en liedjes maken over je tedere vingers.

Do you? Stop.

leerde in de klas over het land waar ik woon. Nu begrijp ik pas hoe jong ik toen nog was.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: rendezvous.
1: Angst om te verlieren, ik wist niet dat ik rijk was. Angst voor armoede, te lang gezeten zonder cash. Angst voor morgen, was gisteren zoveel beter dan. Angst voor de dood, dat ik lever mijn vrouw in doegen kijk. Hoe hoger de klim, des te dieper de val. Angst om te missen, het is makkelijker als je van niks houdt. Clichés zijn simpel, de waarheid complexer. God kent alle feiten, deze is mijn versie.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ze reden op een Zunda of een Honda, die iets wat te snel ging misschien. Veel te hard in de ogen van hun vader, want een vader die kan zoiets zien. Ze waren fan van de Stones of de Beatles, maar voor wie

du weisen op het gevaar van het verkeer en de grote wereld.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

0: Familie Radio.
1: Op 106.5 FM.
0: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.
2: Denk dan eventjes

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, al dus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zet het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, al dus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zet het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

wederom een goed begin met deze mooie instrumentale van The Shadows en die mooie Apache. Zo zijn we meteen weer onbeland, vrienden, in een nieuwe aflevering voor jou van ons programma Terug naar Toen. Allemaal van harte welkom. Ik draai het komende uurtje voor jou weer om leuke plaatjes en ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. De volgende in het rijtje is er zo eentje van Rob de Nijs en Dolly Dolly.

haalden hem voor jou nog eens heel graag uit de kast. Deze in ons programma terug naar toen. Typhoid and the Lion Sleep Tonight. Reacties op ons programma, vrienden, die zijn altijd welkom hoor. Laat ze maar komen. roedelostevens@telenet.be. En wij beantwoorden ze heel graag aan jou. En wat hebben we nu klaar liggen? Wel speciaal een liedje voor al onze luisterende oma's. Dit is K3, Oma's aan de Top.

eerste K3'tjes en zij brachten voor ons dus deze mooie oma's aan de top. En we gaan meteen een beetje romantiek brengen in ons programma Terug naar Toen. Een hit van Tom Jones, door Tom Jones gebracht bedoel ik, van Jim Reeves. I'll Have to Go.

zeggen, niet vaak. Maar ik mag toch ook eens een keer mijn persoonlijke mening geven. Het is een prachtopname van Jim Reeves en een man met een kanjer van een stem. Maar dan geef ik toch een tikkeltje de voorkeur aan deze opname van Tom Jones. Ik vind ze beter. Maar ja, dat is persoonlijke keuze, hè? Kennen jullie deze nog? Ik wel hoor. Je moet eens nadenken. Een bekende hit. Petula Clark. Yeah.

1964 met deze prachtige van Petula Clark. En voor diegenen die het nog niet moesten geraden hebben, wel, dat was namelijk de hit van Bobby Prince, die Bobby Prince enkele jaren later opnam, zijn Santa Maria. En de B-kant van die Santa Maria van Bobby Prince, zijn singeltje toen, was dit prachtige nummer. Het was een cd'tje, nee, het was toen een single met twee prachtige A-kanten, zo mag je dat wel stellen. En dat werd in die gouden 70er jaren wel eens vaker gedaan. We gaan het nog eens draaien. De andere kant van die hit van Santa Maria was deze. Twee bloed, rode rozen.

originele opname van Twee Bloed Rode Rozen voor jou in Terug naar Toen van Bobby Prins. En een beetje instrumentaal werk in ons programma Terug naar Toen met Sanseveria. En deze overbekende hit van Al Martino, Blue Spanish Eye.

Lanovia, gebracht door het mooie stemgeluid van vader Abraham. Ik heb altijd bewondering gehad voor die man. En die kon echt prachtige melodieën schrijven. En voor hem en natuurlijk ook voor heel wat andere artiesten van collega's. En na vader Abraham gaan we nog eens iets draaien in ons programma. Terug naar toen van ook iemand die pareltjes op zijn naam staan heeft. Dit is er zo eentje. Demus Rossos.

Russells. En onze liedjes, vrienden, worden ook heel vaak beluisterd via Spotify. En daar zijn we uiteraard ook heel blij mee. Want als wij muziek maken en die wordt dan beluisterd door jullie, dat is natuurlijk een zeer fijn gevoel als artiest, dat je bemerkt dat dit geproefd wordt. Daar ben ik jullie uiteraard heel dankbaar voor. Wat gaan we draaien voor jullie? Wel iets dat binnenkort ook op Spotify zal verschijnen. En het verschijnt dus ook op mijn album eind dit jaar. Ik ga het voor jullie toch al eens een keertje draaien. Rudolf Stevens met een hit van een zeer toffe collega die helaas niet meer is. Geen wonder dat ik ween, van Paul Severs, gebracht door mezelf. Rudolf Stevens.

Neem gerust maar eens een kijk op Spotify. Dus je vindt er heel wat liedjes van mij op terug. En dit was een van de opnames die er binnenkort ook zal bij toegevoegd worden. Rudolf Stevens met Geen Wonder Dat Ik Ween. De Bellamy Brothers voor jou. En dat allemaal in ons programma Terug Naar Toen.

0: swingende Wiltura door jouw radio. Met een van die leuke songs die je kan terugvinden op het album Hello Moeders. Dit is Kalinka. Niemand heeft je ooit gezien.
1: Niemand heeft je ooit gezien, maar

Berry met zijn natuurlijk grote hit in ons programma. En wat heb ik nu voor jullie meegebracht? Ja hoor, leuk Eurosong nummer. We gaan terug naar 84.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 te keer in Rooi.
3: Veilig rijden en soepel trappen. Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
12: Monza's favoriet.

We zijn nu 2 jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk.

0: snijmachine. Singer snijmachine is de beste.
1: Heeft een Singer naaimachine gekocht.
2: Waarom? Waarom? Waarom? Waarom?
1: Jawel, is dat hoezo?
2: Circuleer!
0: Want Singer's naaimachine is de beste.
1: De beste? Waarom? Hoe kan dat? Wie weet, alles is schijn.

0: zit ook een zinger.
1: Nederlands, meneer.
0: Ik wil een naaimachine.
1: Iedereen heeft recht op een naaimachine.
0: Ik wil een naaimachine.
2: Dit is reclame op Radio Monza.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken. Bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautrop.be.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Gebroeders Verson doe het zelf schijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475-48-3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032-485-17-1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilse-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
9: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Jean-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
15: Monza's favoriet.

0: Jongens, luisteraars, een hele goede morgen. Uit een grijzig kinderhooi.
1: Werkens lijf gebraald, van s'morgens vroeg tot in de...
0: Ik ben er weer, hij is er weer.
1: Wij al die achter stond.
0: Live met de studios van Radio Monza. Mijn naam is DJ Joel. Tot 11 uur ben ik een gastheer. En vanaf 10 uur is iedereen van harte welkom in de studio en de kantine. In de kantine, uiteraard.
1: Holadio, loesterers komen veel en trouw. Een grote studio.
0: Plaatjes kunnen vandaag helaas niet aangevraagd worden.
1: Kantine.
0: De baas zegt altijd: muziek, muziek, muziek moet er zijn. Maar we doen dat ook wel.
1: Het allerschoonste tijd verdriet.
0: En waar u ook gaat, waar u staat. Radio Monza, wordt altijd paraat. 106.5, 105.6.
1: Free op antenne.
0: Op computer kunnen ook allemaal gezocht worden.
1: Welcome.
0: Ik zeg nogmaals een goeiemorgen.

Nogmaals een hele goede morgen. Jans Witwoord, speciaal bij met als de morgen is gekomen. En dat is uiteraard de morgen is gekomen. Jans Smit, helemaal hier bij Radio Monza. Nogmaals, goedemorgen.

Uit de Brazilische release van Draffy Dodger, Hammerstein und Eisenbricht. Dat was hier bij Radio Monza. Goedemorgen.

Ja, allemaal, Sam Goris met Woolly Bully. En voor een visje, groot klein, moet je op de markt een kinderen zijn. Bij Jacques Stijvers, hij is er klaar voor. Als u een visje wilt hebben, het is er vandaag te krijgen. Voor een visje, groot klein, moet je bij Jacques Stijvers zijn. Nogmaals, goedemorgen.

Golden Oldie hier bij Radio Monza. Een tingeltje van het gouden randje. Dimas Roussos. Goodbye, my love. Goodbye.

Een van de betere singles van Bartel. Beetje bij beetje. We gaan terug naar Amerika met Elvis Presley, The Devil in the Sky.

mensen die het optreden meegemaakt hebben in Oostenrijk. Hansi Hinterseer. In de zum Himmel. In de zum Seite. Ik mag je zeker niet ontbreken bij Radio Monza.

zeggen altijd, de zingende schoolmeester. Mag ik daar eens met pensioen? En ik ga het helemaal naar Lloret de Mar in Spanje. Genieten, beste mensen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zin in iets lekkers. Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi, industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
9: elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
10: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft de MER-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mensen die aan het werk zijn, zou ik zeggen, veel werkplezier. En voor de mensen die aan het rusten zijn, veel rustplezier met deze ongeplaat van Semina Rossi. Sierra Madre Celso.

0: en vrijheid altijd een mooi duo, Erik en Sanne. Vrijheid. Muziek is ook 100% in orde. En twee witte paarden.
1: Ik heb zo lang gedacht dat je zou komen.
0: Ze mogen niet ontbreken bij Radio Monza. Steno is ook de gast. Op Miers Festival is hij ook de gast. Met deze mooie plaat van Ik voel me goed vandaag. Jawel, ja, ik ook.

Een van de beste hits van Luc Steno. Hij voelt zich goed. Ik voel me ook goed. Op 11 uur. Het leven is zeker mooi. Blijf ervan genieten. En zeker hier bij Radio Monza. Iedereen, van harte welkom.

Je mag het zeker niet ontbreken. Hey, Radio Monza. En op vele festivals is hij ook aanwezig. Jo Valli. Cadie.

heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

Dat was van de Duitse slagers. Wie eine Königin. Groet hij bij Matti. Maandagavond.

De best of the rest helemaal. André Hazes, een legende in de muziekwereld. Jammer voor ons heen gegaan. Maar de muziek blijft altijd bestaan in de Radio Monza. Buonasera, señorita.

Marco Schuitmaker. Zomernachten in Griekenland. Daar is misschien beter weer als hier. Maar ja, alles tegen komt van boven. En zeker de regen.

Hij heeft nog even sympathiek op ieder festival. Jan Bigel. En de moeder zei nee, en hij doet het toch, jawel. De classics. Mocht niet ontbreken bij Radio Monza. My song is like a love song.

Uit de vele albums van die classics. My Little Song is Like a Love Song. En dat was hier bij Radio Monza met DJ Joel. Tot 11 uur. We gaan even naar de Amerika met deze mooie plaats van Status Quo. En deze plaats van de Rock Liefhebbers. Down, down voor de Rock Liefhebbers. Jan Vriendje van Bussel en Tjeuke Lemmes.

Van Amerika. Gaan we naar terug naar Nederland. Wat is er met de plaat van Connie Collins? Shalala. I miss you, miss need you. En dat was het bekende van Connie Collins.

We gaan zo langzaam naar het einde van dit programma. Maak er nog een fijne dag van. Met de collega's. Er eentje van de Beatles, The Ballad of Yoko Ono. Ik maak nog een afspraak, zaterdagmorgen, zonder zorgen. Dat was bij Radio Monza. Van 9 tot 11 uur. De mensen die aan het werk zijn, veel werkplezier. Ik zeg de groetjes. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Nehru-Termaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza, gelegen op de Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie.

0: politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Lieve labben, een goede morgen op deze donderdagmorgen. Het is eigenlijk toch al 3 minuten na 11 uur, luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was natuurlijk wel Jean Smeets, nu weer Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà.

Dat zijn natuurlijk twee singles bij elkaar. Luister, zeer goede krakers van Nuance. De eerste was natuurlijk wel een Vlaming tot en met Christophe. Luister, gewoon maar ja, ja, want jij. En de laatste was natuurlijk wel die van Frans Bauer. Luister, de Skippy Ball, die zit er nog altijd bij. Luister, als voilà.

Zet er een schöne Duitse slager met niemand minder dan Helene Fischer. Luister, is toch geen wonder dat toch een goede kraker van je was te luisteren. Als we aan. Maar de volgende zingers zijn natuurlijk wel twee bij elkaar. Eentje van Jannes en eentje van Major Dundee. Luister, als we aan.

toch twee goede singers bij elkaar. De laatste is natuurlijk wel Major Dundee, luisteraars. Ook al meer dan 40 jaar geleden, maar toch een kaken van je waltse. Bonita, Bonita was natuurlijk wel een dame. Is hij natuurlijk zo ver gekomen? Toch een heel goede vraag. Ik denk het wel, luisteraars. Voilà. En daarvoor was er eens van Janus. Ik wil je, luisteraars, twee goede singers bij elkaar. Voilà. Maar de volgende zingen we een tergend langzame kraken van je waltse. Maar naar de Vlaming zullen we zeggen, wel Engelstalig zullen we het eigenlijk toch speciaal voor een heer, luisteraars. Voilà.

zo lantaarn langzaam kraken van je Waalse luisteraars. Zijn namen er altijd, dat weet je natuurlijk wel meer en meer aan luisteren. Do you love me? Maar deze servicedien, die weet er eigenlijk ook aan luisteraars. Eigenlijk toch speciaal voor iemand, maar die heeft er al een genoten tot de maat. De luisteraars, voilà. Maar de volgende singles zijn er twee bij elkaar, luisteraars. Ja. Een lantaarn langzame kant, ja. Wel Engelstalig langs de Nederlandse kant. En dan een rocker tot de maat, luisteraars. Niemand minder dan Jack Jersey, maar Black Sabbath erbij, luisteraars. Voilà.

heb er twee goede krakers bij elkaar. Luister, de laatste is Tulewar Black Sabbath. Een rock tot en met. Gewoon maar paranoid erbij. Ja, luisteraars. En daarvoor was het natuurlijk wel deze van Jack Jersey. Met I'm Calling. Toch twee goede krakers bij elkaar. Luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is van Ricky Paris. Luisteraars. Gewoon maar Lia.

Ja, ja, toch een tergend langzame kraken van je maatse. Ricky Paris is natuurlijk wel een dessert. Gewoon een glia, weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

was eigenlijk toch een Nederlandse dame, zo ook al een jaartje of 10 geleden. Maar klinkt nog altijd even mooi, denk het wel. Luister eens, Alexiana is er natuurlijk wel naam. Maar breng me nog eenmaal naar huis. Wie zou het niet graag willen doen? Zijn natuurlijk wel zoveel. Luister eens, voilà. Maar voor de reclame en tijd zijn van Radio Monza, luister eens, twee goede krijgers van je welste. Eens Roy Orbison met Lana. En de laatste was natuurlijk Roy Black. En me niet te luisteren, Schönes auf der Welt zu sein. Twee goede zijn met elkaar. Tot het reclame en de tijd zijn van Radio Monza, luisteraars. Voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem.

0: Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellen voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Het is alweer een bewogen start van het schooljaar voor Buk en Noot. Over de gemeenteschool in het Antwerpse Sint-Antonius Zoersel is commotie. Omdat een non-binaire kleuterleerkracht niet als juf of meester, maar met de voornaam aangesproken wil worden. Al roept burgemeester Katrien Schrijvers op tot sereniteit. Niet de aanspreking, maar de manier waarop iemand met kleuters omgaat en in de klas staat, is wat telt, zegt ze. Wij Belgen zijn ook in 2026 Europees kampioen pendelen. Nergens zijn werknemers gemiddeld langer onderweg van en naar het werk dan hier. Voor het eerst overschrijden we de kaap van 60 minuten, blijkt uit het jaarlijkse internationaal onderzoek van SD Works. Hoeveel tijd en kilometers besteden we aan woon-werkverkeer en waarom pendelen we zoveel? Het onderzoek loopt en wordt gevoerd door het laatste nieuws. Ja, dat is duidelijk. Na 5 dagen is er al van meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat blijkt voorlopig uit de tussenstand op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld. En na meer dan 200 dagen op zee in het Midden-Oosten meert het Amerikaanse vliegdekschip de US Abraham Lincoln aan in de Thaise badplaats Pattaya. De komst van zo'n 5000 Amerikaanse militairen doet de lokale horeca en toeristische sector

0: sector dromen van een flinke economische opsteker. Maar de autoriteiten vrezen tegelijk dat de bemanning zich in Pattaya, dat bekend staat om sekstoerisme, na maanden van isolatie flink zal laten gaan. Ja, de wenkbrauwen worden gefronst. We starten bewolkt met hier en daar wat regen, nadien ook zon, 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
2: Monza's favoriet. La, la, la.

Yes, natuurlijk, want dit is een Monza-favoriet erbij. Luister weer een nieuwe single erbij. Lindsay Lynn is daar altijd een naam. Een dame, zullen we zeggen. Maar gewoon nog sjoegelen werd ze natuurlijk wel meer en meer. Hallo, zeg maar, toch een goede kraker van je welste. Maar we zitten eigenlijk toch al bijna 6 minuten na 12 uur. Maar de eerste single wat nu gaat komen. En een goede oude rocker tot en met. Gewoon nog normaal.

op deze donderdagmiddag geluisterd. Toch een goede rocker tot en met. Af en toe komt er eentje bij van niemand minder normaal. Maar oerend hart zit er nog altijd bij je luisteraars. Voilà.

En dan moet er altijd iets erbij zijn. En dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Als je vandaag nog altijd kan lachen, luisteraars, laten gewoon gaan. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. John Smith, die weet dat ook, luisteraars. Voilà.

1, 2, 3 singles bij elkaar trekken langzaam tot de maat. Luisteraars, voilà. De eerste was natuurlijk wel Blijf Je. En bij mij was natuurlijk wel deze van Roger Bate, luisteraars. Daarnaast natuurlijk wel deze single van weet, Iemand Heeft Je Pijn Gedaan, John Tara. En de laatste single zijn natuurlijk wel de Teddy Boys, luisteraars. Die dagen vol liefde. Ja, toch 3 goede krakers om van genieten tot de maat. Luisteraars, voilà.

Ja, weer zo'n goede kraker van je walsen vanuit de jaren 70, luisteraars. Het zijn natuurlijk wel de Eagles, luisteraars. 7 heren bij elkaar, gewoon weer Lion Eyes.

hebt toch drie goede singers bij elkaar. De laatste is natuurlijk wel Jess en James, maar gewoon weg boven, luisteraars. En er wordt twee tergend langzame krakers van je welste. Daar natuurlijk wel die Amigos, Wise to Was For Me Best. En de andere was natuurlijk wel Bloed, Zweet en Tranen met André Hazes erbij. Kunt je altijd genieten tot de maand, luisteraars. Voilà.

eigenlijk toch wel een beetje Franstalig tot en met, ook al meer dan 50 jaar geleden. Christian Vidal was natuurlijk wel deze heer vanuit de Frankrijk, luisteraars. Maar deze Angeline was natuurlijk wel zijn dulling geweest, luisteraars. Voilà. En daarvoor was natuurlijk wel de single van niemand minder dan John de Bever, luisteraars. Voilà.

0: Ja, ik kan natuurlijk wel iets erbij zeggen. Oh, vierzin, ik mag weer terugluisteren. Maar toch een goede kraker. Maar niemand minder dan de classics erbij. Oh, vierzin, sweet Fräulein. En toch een goede kraker om nooit te vergeten. Luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Na mij is er weer Ellie. En ik ben er zaterdag weer tussen 20 en 23 uur. Voor de rest, nog een leuke middag. En blijf natuurlijk wel genieten met Radio Monster erbij, luisteraars. Voilà.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
0: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te keer in Rooi.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag, blijkt uit resultaten op 4 op 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 340 banen willen schrappen, vooral bij bedienden en in de carrosserieafdeling. Bij Dieteren werken op dit moment 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie. RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met 1/3. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land. Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen en nu blijkt dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermd zijn. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden kritiek op. Er loopt een gerechtelijk onderzoek zelfs. De kans dat de commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones, lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuw van Oekraïense president Zelensky. Die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele droneaanvallen vanuit Oekraïne. De weersverwachting dan. Vandaag starten we toch bewolkt met temperaturen die gaan zitten rond 22 à 23 graden. Er kan wat regen uitvallen. Morgen hetzelfde weer. Het weekend is dan weer zonnig bij 22 graden zaterdag. Zondag zelfs 25.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hey, ja, een goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. Dit programma wordt verzorgd door uw gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan zo dadelijk luisteren met ons eerste plaatje. En we gaan het doen met Christophe. En hij gaat zingen Sweet Caroline. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Busser willen bedanken voor de mooie muziek. Ook George Smeets vanmorgen. Bedankt voor de mooie muziek. En wij gaan verder luisteren naar Christophe.

Ja, we hoorden Oswald met Zomerwind. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza Interlocatie Kinrooi. En dit op je 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder luisteren naar de volgende plaat. Het is een mooie van Dana Winner. En zij gaat zingen De Oude Man en de Zee.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweetek in Rooi. Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in Feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475-48-3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws. Het grondwater in Vlaanderen staat op 4 op de 5 meetplaatsen nog altijd bijzonder laag, blijkt uit de nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en die blijft onveranderd van kracht. De Milieumaatschappij benadrukt dat er dringend nood is aan een lange, natte periode om de reserves aan te vullen. De stroomnettarieven op onze energiefactuur kunnen de komende jaren meer dan verdubbelen. Daarvoor waarschuwt energiewaakhond Kreg in de krant De Tijd. Hoogspanningsnetbeheerder Elia wil het elektriciteitsnet fors versterken en uitbreiden, maar die miljardenkost daarvan dreigt rechtstreeks doorgerekend te worden aan de burger en de bedrijven. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi ruim 3 uur lang vergaderd met zijn Indiaanse collega Narendra Modi. Nu de relatie met Amerika moeilijker verloopt, zoekt ons land toenadering tot India voor nauwere economische samenwerking. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische premier officieel in India wordt ontvangen. De Wever en Modi ondertekenden intussen al 4 belangrijke principesakkoorden. De VN-luchtvaartorganisatie waarschuwt dat de kans groeit dat commerciële vliegtuigen doelwit worden in internationale conflicten. De dreiging stijgt door het gebruik van drones, lange afstandsraketten en systemen die de radiocommunicatie verstoren. De waarschuwing komt er nadat Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen gisteren opriep om het Russische luchtruim absoluut te vermijden wegens de droneaanvallen. Het Argentijnse voetbal brengt komend weekend een uniek eerbetoon aan Lionel Messi, die maandag zijn afscheid als internationaal aankondigde. Tijdens alle wedstrijden in de hoogste klasse, zowel bij de mannen als de vrouwen, wordt het spel na exact 10 minuten stilgelegd voor 1 minuut lang applaus. Voor de aftrap wordt er in elk stadion ook een video met zijn hoogtepunten getoond. Vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt en af en toe lichte regen bij maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde herfstachtige weerbeeld. Het weekend belooft zonnig te worden. Zaterdag halen we 22 graden. Zondag klimt het kwik tot 26 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooia en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Ook mijn gast hier in de studio van harte welkom. Wij gaan verder met muziek. We gaan luisteren naar de volgende plaat van Rob van Daal en hij gaat zingen De Maan en de Sterren.

Ja, voor de heekrekers met het mooiste plekje. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan enkele oldies draaien en deze gaat heel speciaal naar richting Antwerpen in Kontich, want daar zijn ze ook op het luisteren. Heel speciaal voor onkel Waltertje.

0: is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel. veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: In het station Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek openhartig. Het ging over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India, maar er zou nog meer zijn afgesproken. De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar tijd die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei in op extra agenten aan de Franse kust, wat het totaal op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grotere boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond bewolkt, er valt soms wat regen, maxima 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt zonniger.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder enkele plaatjes draaien en deze plaatjes die zijn gereserveerd en op speciaal verzoek van enkele dames. Maar deze zijn heel speciaal bedoeld voor Willy Drees. De volgende plaatjes. Willy, ik zou zeggen, luister eens naar deze plaat van Jeff Diederen. Nu pak hem toch. En de volgende plaat is van Wiltura. En dit is Hopeloos, heel speciaal van enkele dames.

Ja, we hoorden Wilture met Hopeloos en Chef Diederen met No Pak Hem Toch. Deze plaatjes waren gereserveerd en deze krijgt Willy Drees aangeboden van enkele dames. De volgende plaat is heel speciaal voor Bertha.

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit erop. Het programma Op de Koffie bij Ellie heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gewend hebben, allemaal bedankt. Ook voor de leuke berichtjes, bedankt. Maar zet uw radio niet af. Na mij krijgt u non-stop muziek tot aan de klok van 18 uur. Dan een uurtje info en vanaf de klok van 19 uur, dan is er Tjeuken weer. Wat mij betreft tot volgende week, donderdag of aanstaande zondag hier op ons terras. Voor de laatste keer voor elkaar, met elkaar. Wat mij betreft, maak er nog een fijne dag van. Hou jullie gezond, zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to
8: B2B voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 098891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In Brussel, Brussel-Zuid, is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. De dodental loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofty Moustefa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Moustefa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt nu mee miljoenen bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting in te houden, zolang de man aanblijft. Vanmiddag en vanavond bewolkt, met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Keunrooi.
3: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Brussel, Brussel-Zuid, is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. De dodental loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofti Moustefa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Moustefa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt er nu mee miljoenen, bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting, in te houden, zolang de man aanblijft. Vanmiddag en vanavond bewolkt, met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol en dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij. Er testen ook 1.000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app My Government van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo kunnen in opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren, laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. In totaal werken er 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Timmer Lier heeft de tweede rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. Middenvelder Arthur Vermeer gaat weer bij Antwerp voetballen, voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeer legde zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Hij won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerpen en speelde Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag trouwens ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met soms wat lichte regen, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig en warm, mogelijk 26 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sugaren.
7: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee,
2: de
1: boerderijen.
2: De tiende quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tusmansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Park Spar ter Heide. Op zaterdag 6 september. De start vanaf 8 uur. Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom? Jean Thomas naar woonbuurt Park Spar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies Woonbuurt Bergspar Stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089-20-78-08.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5.
2: Eeuwig Carlier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJVoorshoven, kljvoorshoven@gmail.com.
1: Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meren en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77. Het 17e BSL Cruises treffen op zaterdag 5 september. Vanaf 10 uur aan het kruispunt Smeedstraat, Truienstraat, de Molenbeerselkeenrooi. Rondrit op GPS, drank- en eetstanden, frituur, minimarket, camping, ontbijt, spek en eieren. S'avonds rockparty met de Sham en de metalband Albion. Op zaterdag 5 september. Voor alle info, mail naar bsl.cruisers@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober. KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics. En vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.
3: Zing met me mee tot morgen vroeg. Blijf nog wat hangen hier in deze kroeg. En laat je glas nog eventjes wat vullen. Zing kastelein, huidvolle borst. Vullen wat glazen, want wij hebben dorst. De nacht kan ons niet lang genoeg gaan duren. Hey, dag mevrouw en dag meneer. Wilt u wat drinken, maar zet hij het neer.

al ga je tegen de stroom. Voor de duivel niet bang. Steek nooit je kop in het zand. Als ik de waarheid ontwijk, zeg jij mij wat ik verzwijg.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Nehru ter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi.
5: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in Feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Het aantal bestuurders dat tijdens de Bob-campagne werd betrapt op dronken rijden heeft een historisch dieptepunt bereikt. De federale politie controleerde de afgelopen zomermaanden ruim 560.000 automobilisten, waarvan 1,36% positief blies. Een duidelijke daling ten opzichte van de 1,62% van vorig jaar, en dat cijfer daalt nu al voor het vijfde jaar op rij. Naast de alcoholovertreders testten ook 1000 bestuurders positief op drugs. In totaal trok de politie 4.600 rijbewijzen in. Bij autogroep Dieteren willen de vakbonden zoveel mogelijk van de 344 bedreigde banen redden via alternatieve maatregelen. De directie kondigde een grote herstructurering aan omdat de automarkt snel verandert. Bij de autogroep werken in totaal 3000 mensen. De balans na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet blijft dramatisch stijgen. Inmiddels zijn er al 1280 doden geteld. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar ruim 5600 vermisten, onder wie ook nog steeds 3 Belgen. De materiële schade in de regio is immens. Onze zuiderburen hebben de warmste zomer achter de rug sinds de start van de meteorologische metingen. De Franse Weerdienst registreerde de afgelopen 3 maanden maar liefst 53 hittegolfdagen, waarmee het oude record uit 1983 sneuvelde. Ook in België was het de warmste zomer ooit met in totaal 3 hittegolven. In de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacopo Mzrel de 12e etappe op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de sterkste van een kopgroep op een zware aankomst bergop en liet de Spanjaard Urco Berrade achter zich. Mauri van Zevenand finishte als beste Belg op een knappe 5e plaats. Enrique Maas behoudt en verstevigt zijn rode leiderstrui. De afgelopen transferperiode in het voetbal heeft alle records verbroken. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 12.500 spelerswissels. Goed voor een duizelingwekkend totaalbedrag van 8,5 miljard. De Engelse Premier League was met 2,6 miljard veruit de grootste slok op. Ter vergelijking, de Belgische clubs geven samen 220 miljoen uit. Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt met af en toe lichte regen, minima 19 graden. Morgen opnieuw een grijze dag, vooral na de middag regen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap, want de zon keert terug en het kwik stijgt naar een zomerse 26 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: En een hele goede avond, luisteraars op programma Goud van Oud met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur of 10 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Kijk, een telefoontje uit Beersen bij Antwerpen. Onze vriend Dirk Zwaans is vandaag met zijn vrouwtje. Deze week wordt zijn vrouwtje 38 jaar getrouwd. Hij krijgt dan de felicitaties van het ganse Radio Monster team. Hier Peter Maffay met Doe.

We gaan even naar de Culture Club. Als laatste plaat voor het eerste uurtje van Culture Club. Kom maar, Leon.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Markt in Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Een school in de Brusselse gemeente Elsen is vanmiddag volledig ontruimd na een bommelding, zegt de lokale politie. De leerlingen werden meteen in veiligheid gebracht en opgevangen in een nabijgelegen centrum. De politie heeft omwille van het lopende onderzoek voorlopig geen verdere details over de aard of afkomst van de melding. In het Limburgse Pelt heeft de politie bij een huiszoeking een groot drugslab ontdekt. In het lab werd procaïne verwerkt, een pijnstillend geneesmiddel dat criminelen gebruiken om cocaïne mee te versnijden. De politie pakte ter plaatse 3 Nederlanders op. Omdat de verdachten uit Nederland komen, is het verdere onderzoek overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Vlaamse kinderartsen roepen ouders van baby's die sinds maart geboren zijn op om een RSV-prik te halen. Baby's die tijdens het winterseizoen zelf geboren worden, krijgen de inenting automatisch in de materniteit, maar ook oudere baby's hebben de bescherming dringend nodig, zegt men. Het vaccin is op voorschrift verkrijgbaar bij de apotheker voor €12 en kan door de huisarts worden toegediend. In de Canadese stad Toronto zitten 10.000 inwoners onder stroom na verwoestende onweersbuien. In amper een paar uur tijd viel er evenveel regen als normaal in de hele maand september. De belangrijkste snelwegen zijn volledig overstroomd en de storm heeft massaal veel bomen en elektriciteitskabels omvergeblazen. In het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Romzel de 12e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij bleek de sterkste van een kopgroep op een zware aankomst bergop. En daar bleef de Spanjaard Urco Berade voor. Leider Enrique Mas verstevigt zijn rode trui, terwijl Mauri van Zevenant als beste Belg knap als 5e over de streep kwam. De afgelopen transferperiode in het voetbal heeft alle records verbroken. Wereldvoetbalbond FIFA registreerde meer dan 12.500 transfers. Goed voor een totaalsom van 8,5 miljard. De Engelse Premier League was koploper met €2,6 miljard aan uitgaven. In België gaven de clubs in totaal €220 miljoen uit aan nieuwe spelers. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, minima 19 graden. Morgen veel wolken, het gaat vooral in de namiddag regenen, 23 graden. Het weekend brengt beterschap met meer zon en zomerse temperaturen tot 26 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: En een hele goede avond, luisteraarsprogramma Goud van Oud met Turkey. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

右。We gaan hier de Tromantse Tour met Michael Jackson, Ben.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Goedenavond, luisteraars op het programma Goud van Oud met Turkey. Ik blijf mijn gezelschap tot 22 uur, nog een uurtje dus. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: We gaan nu eens naar Nederland met Ben Kramer, de oude muzikant.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Oud

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

We gaan hier tussen naar Blondie, Debbie Harry. Maakte een heel goed hit in 1977 met Denis.

0: Ja, beste mensen, daar is een einde gekomen met het programma. Ik ga u allemaal wel rusten wensen. En mij hoort u aanstaande dinsdag weer tussen 13 en 15 uur met Jukebox Time.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.nl